0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben hier in das Studium mal gesehen, wo wichtig dort ist, dass wir die Bibel lesen und noch studieren und auch ausleben in uns allgemeines Leben. Das vandaagse Programm handelt besonders mit dort Verhältnis zwischen den Armen und den Reichen. Und besonders, was den Reichen seine Einstellung soll sein, den Armen jähen Eva, und auch was die Kirche ihre Einstellung soll sein, und wo sie diese beiden Klassen sollen anseinen. Ich lade die Neuwahre an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahre zu lehren hat, besonders von einem praktischen christlichen Leben. Herr, ich danke dir, Wahre, für die Bibel und bete, dass du dein Wort, Neuwahre, muss rechtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahre Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
2: Nun, Freund, wir sind noch an dort Port, wo wir sehen, dass Gott Christus auf der Probe stellt, um den Glauben zu stärken, und bewiesen, dass der Glaube echt ist. Er hat dort durch Lieder und so weiter, aber niemals durch Versicherungen besit zu tun. Und dann hat er dort auch durch sein Wort. Wir sind nun dann in der ersten 13 Verse in der zweiten Kapitel, und hier redet er davon, dass Gott den Glauben auch ausprobiert hat, durch die Stahlung und Dode, wann es mit Personen zu tun hat. Dort hat mit denen die Ram entsandt. Und besonders so, mit denen wir zurückkommen in eine Zeug, wo wir Versammlung haben, wo wir dort machen sollen. Nun, ich habe allen Bet von den ersten Vers in der zweiten Kapitel geredet, aber mal Abend endlich, ich lese den nun weiter. Meine Brüder hat den Glauben an Jesus Christus ans Herrlichkeitsherr nicht mit Ansehen der Person. Sehen nun, dass er seinen Halbbruder dem Herr Jesus Christus nannt. Der Herr Jesus Christus, wie Jakobus, sein physischer Halbbruder, aber hier sagt Jakobus nichts von seiner Verwandtschaft. Lever dat he am an ihn als der Herr Jesus Christus. Und sei auch, dat he am den Herrlichkeitsherr nannt. Dort ist ein strenges Ansehen davon, dass Jesus Gott ist. Und wann ich da an denk, dann kann ich nicht denken an irgendwem, die so viel Fähigkeit hat, so zu bestätigen, dass Jesus Christus Gott ist, als Jesus sein jüngerer Halbbruder Jakobus, der in dasselbe Heim abgebracht wird, wo Jesus selbst wird. Mehr so, Jakobus hat mehr Fähigkeit, von so zu reden, als einer, der ein hochberühmter ist in eine höhere Lehranstalt, die hoch utiliert ist. So eine hoch utilierte hat gewöhnlich nicht viel wird von einer Idee, wo dort wird seine gewasst, in so'n Heim zu der Zeit, wo Jesus und Jakobus taub abwasser mit den anderen Zinger, die in dort Heim wären. Und ich war Jakobus seine Bestätigung hier annehmen, für was es ist, die reine Wahrheit. Und sei nun, dass er sagt, dass die Glaube soll nicht erholen werden mit ansehender Person. Nun, wenn du dem Herr Jesus anhören däst, und da eine Person ram ist, die Jesus anhören däst, dann sind die Brüder sie mal. Wann ein Sünder in unsere Versammlung ernannt kommt und wie Umgang haben mit dem, dann soll wir behüllen, dass er ein Mensch ist, für dem Jesus starb. Er steht unja wie der Kriegsgerät, so als du da stundst. Zweiter Vers. Dann wann da ein Mensch in jener Versammlung ernannt kommt, mit einem goldenen Ring und prachtvollen Kleider, und auch ein armer Mensch ernannt kommt mit grämlichen Kleider. Erstens, wann dort hier redet von Versammlung, dann meint er endlich eine Synagoge, wie's wie man behole, dass Jakobus nur der jüdische Christus schrieb, die verstreut wäre wegen der Verfolgung. Nur allem noch, die Jüde, die sich bekehrt hatte und verstreut wäre, nannte ihre Zeuge Gebiete Synagoge. Dort können sogar seine Enheime gewasst. Vielleicht sogar vorken so, aber sie nannte die Synagoge. Dort ist auch möglich, dass sie wirkliche Synagoge pachte deide, für ihre Versammlungen. Da sind nun noch sogar Christen in dort Palästina-Land, wo Christen am Sonntag Versammlung haben in Synagoge, weil es die Juden brücken, die für ihre Versammlungen am Sonntag. Nun sei weiter, er sagt, wann da ein Mensch in einer Versammlung ernannt kommt mit einem goldenen Ring, en prachtvolle kleider, en ook een arme mens en een chant met geremmelige kleider. Wil we dit een beetje beter bechecken? Wanneer je reed van een goldene ring, dan meent dat niet bloos een ring. Dat zegt eigenlijk een goldene ring man. Nou, allem nou, wordt hij veel goldene ring hebben, vielleicht een op jeder vinger. Dat is van die tijd gezegd dat een man had een 6 ring op een vinger. En dan is hier nog wat. Hij zegt prachtvolle kleider. Dat meent dat hij bunte halen kleider aanhoudt. Dat weer zo dat de zich door met pokken deed. Dat weer een zeer fijne kleder, besonders en vergelijk met zo'n dat de armen worden aanhouden. Ik moet me manchmal wonderen hoeveel mensen nu naar tjoik gaan er een fijne kleder af te wijzen. Even zie ik in je worden in de laatste tijd dat er manchmal zo'n zijn die ze gaan met verretene kleder naar tjoik komen wanneer ze ook goed af zijn. En kunnen fijn en geschikt aan je trekken zijn. Dat heeft wel met stoltheid te doen, ik weet niet. Ik was op door met dat om zondag deed we de beste kleden aantrekken die we hadden. En dat werden niet allemaal zeer fijne of nieuwe kleden. Op een dag antwoord en je leert dat om zondag moest we rein en fijn aan je kleed zijn. Dat is interessant hoe we mensen zo en je boeren zijn. Dat we willen hebben dat andere mensen ons zijn zelen en ons onherkennen. En ja, ik leef wellig dat een veel tjoeke wenst, doen de mensen zich aankleden zodat mensen aan onherkennen worden. Dat is gezegd worden dat vroeger door mij een trouble had met ons de mannen, ik weet niet. Ik wonder manchmal. Dat is immer hand dan nu en gestalt zoals dat hoort en gestalt is. Wie zullen zeggen, nog verzameling komen? Niet dat mensen ons zullen aanworen. Leven zal we zo komen dat we worden een hoort hebben dat reed is dem Heer aan te erkennen en arm aanbeden en gemeenschap hebben met andere en geestelijke zaken. Over jo, zonen die rijk zijn, willen dan volken jaren zo aanlanden dat mensen weten zullen dat ze rijk zijn. En die willen dan ook niet bloos onerkend zijn, over ook dat aan zal je eerd worden. Zond is schuld. Dat schien volken zo dat rijk zijn eindelijk een vlug is. To tide. Jezus vertelt van een rijke man en de arme Lazarus. Dit is even niet de Lazarus die Jezus van dood opwoek. Deze geschicht is in Lucas dat 16e kapitel beschreven. En zoals ik zei, mij is zo dat is een ware geschicht van werkelijke personen. Dat zegt daar dan dat deze rijke man een purper een fijne leven te kleed weer, en had bloos dat baas te eten jeder dag. Hij proefde groot prachtig te leven, beter als alle anderen. En dan des arme man. Na, die is je kleed en kadre, meestens, wil dat is alles wat hij heeft. Dat is rein, op een zeer vervlekt. Dat is goed te zien dat hij zeer arm is. Hij heeft geen zindigse kleden. Nu, wat interessant is, en dit wat Jezus vertelt, is dat deze twee zo zeer wit uiteen werden wat mensen aanzien onbelangt. En de meeste tijd die we nu beleven, is er niet zo'n grote onderscheid te zien, wens niet voor ik zie. Jo, we hebben ook rijke en arme mensen, maar dat is niet zo te zien, wils in Amerika wenst, helpt de regering uit dat de arme wenst goed aan je kleed kunnen zijn en je nog te eten ha. Ik had een predje, vriend, die is nu al bij de Heer in hemel. Over hem aanvang, als hij aanvangt te predje, weer dat moed, dat hij predje en je wesse tjoeke, ganz anders aan je kleed weer als mensen in een verzameling. De kleed weer zeer stroom, over wanneer die predje dan zo aan je kleed weer, leidt aan dat meer zo als een van de beambten in een regering van meerdere honderden jaren verder tijd. Zoals ik zei, dat weer moed, en dit predje deed dat ook. Op een het moeinst, als hij door een verre ging, en hing de kansel stond, zag hij door een man en zijn verzameling, die ziemlich goed af weer. Die zat door met zijn vrouw, en die weer bed zeer vernuftig aangetrokken, zoals mensen om zondag worden aangetrokken zijn, wanneer ze stamig en fijn aangetrokken waren. Met eenmaal weer aan zo je was dat het je een damheid weer, dat hij zo protzig wordt aangetrokken zijn. Hij wil ook maar een gewijnlijke Christ, wanneer hij ook een prediger wil. Van dan aan had hij zich ook bloos zo aangetrokken als de mensen in een verzameling aangetrokken wil. Als ik veel jaren terug natuurlijk even neem door prediger te zijn, weer daar een man neem zo weer dat ik ook zal zo protzig aangetrokken zijn. En bood aan dat hij mij zo'n kleider kopen wordt. Ik zie hem dat af, en dat passiert ook niet. Wanneer we naar verzameling komen, dan zullen we komen dat we eerstens de Heer aanbeden willen, en tweedens dat we gemeenschap hebben en God zijn woord en met de andere. De betoning zal op God zijn woord zijn, niet op hoe we een of andere kunnen vertrekken, of de proeven praatje aangetrokken te zijn als andere. Dan andere ans ihre Seele. Jacobus 2, 3 vers. En je dem een prachtvolle Kleider vertragen en zei, zat die hier in de Baste steht dool, en to dem arme Mensch een stoot door, oder zet hier an je mine Footbank. Anders gesagt, de arme soll door zetten, wo de geringste steht wie. En Jacobus, seine Tiet en de Synagoge, wäre de verste Sette bloß versohne, de hoch beriemt wäre. Da wäre auch Tide en vergonnene Jahre, wo Menschen betonen können en gewisse Banken en een Kirche te zetten, en dort wir bloß verdienen. Da soll zes Tjene en de Banken zetten. Jo, de Kirche heeft verschiedene Zoten gehad, durch die Jahre. En dort is wat passiert, wann de Kirche weichkämpft von Gott sein Wort te predigen en dem Herr Jesus te ehren, dan komen er allerhand voor andere zaken ver, die niets te doen hebben met geestelijke noring. Jacobus redt hier nu van zo'n, waar die mensen partijisch zijn, en dat zo'n niet zal zijn en Christus zijn gemeente.

draai broude en nood. Het wie donderdag en alle jongens uit de ganse jaren vrede zich op de vandaagse jongscha. In de jongscha wat Emma gouden spelsie mag en het gaf spannende aandachten. An die donderdagovende zag men meest schöne jongens op de gaus, denn China wil de jongscha stond verpause. An diesem donderdag las de Andreas de jongscha leiter uit einem aandachtboek ver. Doch da waren drei jongens die überhaupt nicht tauchertje deuden. Dat wie de Niels, Philipp en de Matthias. Ze waren drei Brüder. Ze wollen eigentlich van Gott nicht weiter. Aber sie gingen trotzdem te jongscha, weil sie entert spelen door zijn Spaß machen deut. En von da wie de laatste jongscha stond voor de Ferien, in de jongscha leider zette de Brüder. Weet je, dat is nie te tijdig om an Gott te geloven, Mädchen taut. De Leiter wist nämlich, dat diese drei nicht van Gott weiter wollen. Aber heute bet Emma Vader verernt und hofft, dass sie eines Tages zum Glauben finden würde.